mijn lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

niemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

dat ik op het punt sta gillend uit een brandend huis te springen. Of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Kus de mooie.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Bingo non-stop.

zeg ik ben verliefd op je.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal.
3: Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

0: deze zaterdageditie van Muziek bij de Koffie. Een hele goede morgen en van harte welkom op deze 16 mei.
1: De regen valt weer in de goot. Ik sta al week in het rood en denk, is dit het leven?

geteld worden, slaap jij van nat maar op de bank. In ieder geval was dit Koos Albert tijdens deze zaterdageditie van Muziek bij de Koffie. En ja, Koos die heeft een hele lieve partner, Joke, dus volgens mij heeft hij daar nooit last van gehad. Maar ja, het kan zomaar anders geweest zijn, hè? Ik durf het je niet te zeggen. Wij gaan door tijdens deze zaterdageditie met muziek van Jannes en een...

Heb je nog leuke plannen op de agenda staan? Wij gaan straks richting een verjaardag. Daarna hebben we nog even een etentje. En vanavond gaan we richting de show van Peter Lussen. En ik hoor je denken, wie is Peter Lussen dan? Hij speelde Edeper tijdens het televisieprogramma Vrienden voor het Leven. Dit werd uitgezonden tussen 1991 en 1993 op RTL 4. En dat deed hij samen met Marie-Louis van Steenis. En die speelde Ellen Veenstra. En samen was het Ellepel en Edeper. Dus hartstikke leuk. En we zijn vorig jaar naar een show van Peter Lussen geweest. Dat was hartstikke leuk en gezellig. En daarom dat we dit jaar nog een keertje gaan. Voor nu tijd voor muziek. Hier zijn Jan Smit, Chris Gos Amsterdam en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.

bij jou zijn. Af en toe ook wel even lekker om zo'n rustig plaatje te draaien. Zo rond de klok van 10:30. Dit was Volumia en hou me vast. Ja, het plaatje waar ik voor de eerste keer op mijn leven op geschuifeld heb. Ja, het is wat, hè. Dat je dat soort dingen nog een beetje kan herinneren. Wel hartstikke leuk, dat soort herinneringen, toch? Goed zo, goedemorgen. Dit is Bingo FM. Recht vanuit het hart van de Domstad draaien wij de lekkerste Nederlandstalige platen. En hier is Wolter Kroes en Route Soleil.

Dit plaatje stond op zijn eerste album. Dit was Gradame en Alicia. Ja, wat heb jij als ontbijt? Ik moet zeggen dat ik een beetje op de kilootjes probeer te letten. Dus tegenwoordig s'morgens maar aan de yoghurt zit. En ja, ik ben daarentegen meer een mens van de Brinta en een beschuitje of iets dergelijks. Maar ja, ik moet een beetje gaan oppassen en er moet wel een beetje verandering in gaan komen. En binnenkort ook maar eens gaan sporten. Ja, het moet echt gaan gebeuren en ik heb het er al een tijdje over. Maar ja, ik ben pas geleden bij de diëtiste geweest en die heeft toch wel een klein beetje hier en daar mijn ogen geopend. Dus er moet echt wel iets gaan gebeuren. Dus als je nog leuke tips hebt, laat het me weten via kevin@bingofm.nl. Wij gaan

van André Hazes. Dit is namelijk een albumtrack en dat was wel een heel mooi album, kan ik je melden. Er stonden hele mooie nummers op. Onder andere deze Jij en Ik hier op Bingo FM. De volgende zanger had ik een paar weken geleden in de uitzending. En we gaan binnenkort hem uitnodigen zodra zijn nieuwe single uit is. We hebben het over...

Inmiddels is het alweer 16 mei 2026 en vanaf vandaag is het ongeveer. Nou, ik pak een beetje nog een maandje of drie en dan ga ik heerlijk op vakantie richting de Spaanse zon. En ik hoop eigenlijk volgend jaar weer een keer naar Griekenland te gaan. Echt een fantastisch mooi land en zeker als ik deze klanken hoor, dan word ik helemaal enthousiast. We draaien muziek van Peter Borkus en Tijn Jan Massel, terwijl proost in het Grieks.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland.

0: parkeren.
1: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

Tino Martin en doe wat je wilt. Het is 10:56. Welkom terug bij Muziek bij de Koffie. De zaterdageditie om wel te verstaan. En tot aan 12:00 ben ik bij je. Daarna Henry Verwoerd. Opgevolgd door Menno Otger. Daarna Campbell de Bruin. En vanavond tussen 6 en 12:00. Dan is het weer de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. Ik sprak trouwens Corrie Konings

Oosterhuis en Kom Vlieg Met Me Mee. Wat een fantastisch mooie stem heeft deze vrouw toch ook. Ik vind het altijd weer een feestje om haar te mogen draaien. En volgens mij inmiddels alweer 2 jaar geleden was volgens mij Ademnood. Dat was vorig jaar. Toen stond ze op te treden en ze kan nog steeds fantastisch mooi zingen. Ik heb echt van de genoten. We hebben het over Treintje Oosterhuis en we draaien hier op Bingo FM. Vloedtijd voor een klassieker. Even terug in de tijd en dat met Benny Nijman. Een vrijgezel die gaat pas slapen.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: van. Van fijne plaatjes en vriendelijke praatjes. Moet je hier op deze.
1: Ik zal zeker blijven luisteren. Wat vinden jullie ervan?
0: Echt wel.
2: Graag, dan wordt het een hele zonnige dag. En hier zijn de Wannabes.

dat wanneer die op de radio komt, de radio een tandje harder gaat en Kevin even vanuit volle borst deze plaat meezingt. Of andere mensen er vrolijk van worden, weet ik niet, maar wel even mooi om te draaien. Paul de Leeuw en Ik Wil Niet Dat Je Liegt hier op Bingo FM. Wij gaan muziek draaien van niemand minder dan Maxime Vroger. Hij gaat zingen dit.

is, en dat heb je natuurlijk al heel snel. Een plaatje van Justin The Bill en zijn Turbio. En hij doet het fantastisch goed, deze gozer. En staat inmiddels ook hoog genomineerd in de Nederlandse top 40. Hier is Toontje Lager. Ik heb stiekem met je gedanst.

Music van Kadans. En de dagen dat ik je vergeet. Nou, je krijgt deze week niet zoveel kans om het te vergeten. Want deze week ben ik de hele week bij je. Want ik presenteer al van maandag tot en met vrijdag. Op weg naar huis en op weg naar het weekend. En het hele weekend.

je een hele fijne en gezellige zaterdag toe wensen. Veel plezier zo bij Henry Verwoerd. Hij presenteert zo tussen 12 en 2 de weekendlunch hier op de zender. Daarna Menno Oltger. En opgevolgd door Campbell de Bruin hier op Bingo. Morgenochtend om 10 uur, dan ben ik er weer met de zondageditie van Muziek bij de Koffie. Ik wens je een hele fijne en gezellige zaterdag toe. Geniet ervan. En ik laat je achter met de Abel en neem me mee. Nou ja, in ieder geval tot morgen. Dag hoor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen.

0: politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: En op weg naar de horizon. Nou, ik ben op weg naar de klok van 2. Maar dan ga ik lekker later voor je draaien tijdens de weekendlunch. Dank aan Kevin voor zijn afgelopen programma. En morgen is hij er weer trouwens. Dus voor de mensen die denken dat hij weg is. Nee. Morgen is hij er weer hoor. Applaus. Ja. Dus morgen gaat hij dat weer verder voor je regelen natuurlijk. Lekkere muziek. Tijdens het nieuws hoorde ik trouwens iets over een horlogewinkel waar rellen zijn ontstaan. Nou ja. Moet je toch wel een beetje bij de tijd zijn, denk ik, als je daar een rellen voor gaat maken. Dat is een beetje zielig, maar goed, maak verder zo niet uit. Waar het om gaat, is dat we lekkere platen gaan draaien tussen nu en 2 uur. Favoriete weekendlunchartiest die ik vandaag heb, dat is Django Wachter. Gaat 4 platen draaien van Django Wachter. Ik heb nog een broodje speciaal. Dit is een lekker broodje trouwens. En we gaan nog eens even kijken in het tweede gedeelte van hoe zit dat nou met die oude platendoos? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, hij zit goed gevuld met lekkere platen. Dus blijf er lekker bij en geniet. En mocht je een plaatje willen horen, stuur even een e-mail naar henry@bingofm.nl.
1: Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon:

Hoppa, lekker hoor, Manuel. En spreid mijn vleugels uit. Hier op Bingo FM doe ik ook tussen nu en twee uur. Tenminste, ik doe mijn best, laat het zo zeggen natuurlijk. Ik doe mijn best om lekkere platen voor je te draaien. Straks de Bingo schrijf. En natuurlijk de favoriete weekendlunchartiest Django Wachter. Maar eerst even lekker luisteren naar Rick.

mooie bingo schrijft deze week Dave Dekker. Vespa, met je Vespaatje. Lekker door Italië heen of zo. Door Rome, langs de paus. En roepen, bedankt voor die bloemen. Ja. Zou zo maar kunnen natuurlijk. Ja, als het lekker weer is. Heerlijk toch? Nou, we kijken naar buiten. De zonnetje schijnt een beetje. En het zonnetje op je radio, dat is Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met muziek van Canyon.

favoriete weekendlunch, dat is voor vandaag Django Wagner. Was 2 weken geleden was hij bij John in de studio. En ja, hele aardige man. En gewoon lekker zitten kletsen met John Schaap en zo. Dus ik had beloofd dat ik er vandaag de favoriete weekendlunch artiest zou maken. En vandaar. Je weet, ik zit altijd een beetje te rommelen op Spotify en zo. En nummers die ik dan hoorde. Ik van, hé, wat is dat nou toch eigenlijk? Toen kwam ik Nick Nicolai tegen met zijn single Rosie. En origineel is het van Pussycat uit 1976. En hij heette Georgia.

Nou, rustig aan, Monique Smit. Ik wil je helemaal dat opdringerige. Dat vind ik altijd een beetje eng worden natuurlijk. Goed, maakt verder 17 uit. Lekkere plaat trouwens. Hier op Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Gaan we eens even over de muur kijken.

Een lekker plaatje om mee te luchtgitaren en zo. Ken je dat? Dat je in de open lucht gewoon een beetje staat te jojoen, net of dat het een gitaar aan het spelen bent of zo. Henk de Knife en de Jets, de Guitar Man. Het was een groep uit Arnhem die furoren maakte in de jaren 70 en zo. En niet alleen in Nederland hoor, want ook in Duitsland, België, Frankrijk en zelfs in Brazilië. Nou, kun je nagaan. En dan een groep uit Arnhem. In Nederland gebeurt dat allemaal, zeggen ze wel eens. En dan ga je van dansen. En als je dan toch wil dansen, zou ik even aan Annie vragen de tas vasthouden.

gezegd, Samuel Welten samen met de bankzitters en uitsloven. Ben jij een uitsloven? Nee toch? Gewoon lekker doen wat je zin in hebt. Hè? Kan jou wat schelen? Laat anderen lekker kletsen. Ja. En wat dat betreft moeten ze bovenal maar even wachten. Hier is Wesley Bronkhorst. Iemand heeft...

zeggen, kom, wie wil er met me dansen? Nou, we hebben dansvergunning tot 2 uur. Ik zou zeggen, dans lekker mee. Ja, kan jou eens regelen. Tafels en stoelen aan de kant. Haal de buren erbij, dus nou. En ga lekker met z'n allen een beetje dansen op zaterdagmiddag. Verwoord heb ik het gezegd. Zet je radio ook maar een tikkeltje aan. Hè? De buren hebben er dan geen last van als ze natuurlijk bij jou aan het dansen zijn. Nee, dat is een ding wat zeker is. Tot aan het nieuws. Robert Pater en Roos in de morgen.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur,

0: verschillende winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Archie Dekker, Industry Plant. Net na het nieuws van 1 uur. We zijn weer lekker terug. We hebben net even een broodje gesmeerd. Ik had er ham en kaas op en zo. Dus dat was gewoon, ja, ordinair broodje gewoon. Niet speciaal. De muziek die we draaien, die is wel speciaal. Ina, je wil een plaat gedraaid hebben van André Hazes. En dat heet Minuten Duren Uren.

Goed plan, goed plan. Robert van Hemert samen met André Hazes. Samen uit, samen thuis. Dat is wel het beste dat je dat samen doet natuurlijk. Hè? Als je samen lekker naar de kroeg gaat of zo, moet je ook samen zwalkend weer naar huis gaan. Met een uitslag van 1,5 meter naar links en naar rechts. Dan heb je een leuke avond gehad, denk ik, of zo. Ja. We gaan even een plaatje draaien van Dean Sanders. Een lekkere plaat. Jan.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: De Weekendlunch artiest.
3: Stap je?

0: we dat we doen.
1: Ja, daar worden we vrolijk van. Ja. Een stapje naar links en een stapje naar rechts. We dansen de mambo. Hier, favoriete weekendlunch. Straks nog één plaat van hem. Maar zover is het nog niet, want we hebben nog andere mooie platen te gaan. Zoals deze.

Jari Hellegers en de vlam in de pan. Ja, daar moet je wel mee oppassen natuurlijk. Sta je nu te koken of zo? Ja, het zou kunnen hoor. Het is 2:55. Dus misschien dat je lekker eitje aan het bakken bent of zo. Om op je brood te doen. Ja, kijk er wel uit dat je niet de vlam in de pan krijgt. Want dat is nou niet de bedoeling natuurlijk. Maar wel dat je lekker luisteren kunt naar Bingo FM. Met een plaat van John West. En dat heet Mijn Kleine Wonderen.

Hoppa, lekker hoor. Donnie Ponsen, de flamenco. Heb jij wel eens de flamenco gedanst als je toevallig in Spanje was of zo? Nee, maar ik niet hoor. Ik kan het niet, joh. Ik kan het niet. Echt niet. Ja, de Polonaise, die heb ik aardig onder de knie. Maar als ik dan flamenco moet dansen, dan haak ik af, hoor. Hier is Jeroen van Zelst op de radio. En ladder naar de hemel.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Wat ga ik je vertellen? Het is een oud nummer van Afrique Simone, Havana. En is in 1996 in een Nederlandstalig jasje gestoken door Dennis. En dan heet het gewoon een vrolijk liedje. Na, na, na.

Danny Vrouwker, morgen is niet beloofd. Dus je moet van iedere dag genieten natuurlijk. Ik kijk ook regelmatig op TikTok. Dat zal jij ook wel doen aan de andere kant van de radio. En er komen wel eens filmpjes voorbij van de man uit Nijmegen, Benny Wies. En die maakt samen met Ruben van der Meer, hebben ze een film Bedslippers gemaakt, of Badslippers. En die Benny Wies, die heeft een plaatje gemaakt. Een oudje die eigenlijk in een nieuw jasje is gestoken. Op zijn manier natuurlijk. C'est la vie. Maar dit is... Dat kan toch niet?

Django Wagner, dat is de Rosenberg Trio. Kali, die kreeg vorige week, of twee weken geleden, kreeg hij een onderscheiding. Een diamantplaat, in ieder geval. Hier op tv kreeg hij dat bij Helene Hendricks. Zeg, we hebben nog een paar plaatjes de Rabat ondergedenken. Verwoord bij hem.

Henk Weghart en Suzanne. Ja, hij is onderweg. En ik ben ook onderweg om naar buiten toe te gaan. En buiten te gaan spelen. Oh. Ja, maar morgen ben ik er weer. Nou, rustig. Tot morgen en maak er een fijne dag van. Bye.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via...
4: ...oren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoor, zegt het voort. Leef nu het kan. Jan Smit, daar trapten we mee af in Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek op de zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Door met muziek van Bibi Bruijman. En zij is verliefd op Bali. Ken je

Pierre van Damme hier bij Bingo FM. Ik verscheurde je foto. Pierre is een volle neef van Koos Alberts. En Koos die bracht natuurlijk het origineel uit allemaal in 1984. Ik verscheurde je foto. Zo heette het nummer. Door met Claudia de Breij, onze eigen Utrechtse Claudia de Breij. En het nummer Dans.

Frans Bauer was dat hier bij Bingo FM. Al die zonnestralen, zie al die zonnestralen. Zo moet ik het wel juist zeggen natuurlijk. En ja, we moeten er nog eventjes op wachten. Maar het gaat vanzelf komen. Door met muziek uit 1983 van de Rotterdamse formatie Noodweer. In de tijd was het nummer erg controversieel. Want de Tros die wilde dat nummer niet draaien. En in de tijd was de Tros Top 50 omgedoopt tot de Tros Top 49. Want ja, ze wilden dit nummer niet draaien. Maar wij draaiden wel hoor. Dit is in de disco!

ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak, want ik heb dat durex

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is een zou komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

dingen van me horen? Nou, helemaal niets meer hoor. Als je het nu nog niet weet, zo heet het nummer van John de Bever. Door met muziek van een man met een fantastisch mooie voornaam, namelijk Menno Aben en Vuur en Vlam.

ouders die je bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is vast 10 uur.

Lekker de feestmuziek van René Schuurmans was dat. Al win ik 10 miljoen door met Martin Morero. En hij zingt dit nummer met een lach en een traan in mijn hart. Ik zing.

Jij zit hier voor altijd in mijn hart. Dat zong Martin Morero. En Martin, die kennen we natuurlijk uit de televisieserie Gooise Vrouwen. Door met zanger Alex, oftewel Alex Wilders, want dat is zijn officiële naam. Hij groeide op in Katwijk in een echt zeemansgezin. Maar toen hij 7 jaar oud was, toen overleden zijn vader en zijn broer. En die waren zeelieden. En ja, dit verlies leidde ertoe dat hij later het nummer Zeeman schreef, moet ik zeggen. Maar wij gaan het nummer Jij en ik draaien van Alex. Jij.

terecht applaus voor Xander de Bousinier, de wereldredder. En Xander, die kennen we natuurlijk als de zanger van Volumia. En later ging hij gewoon solo. Door met muziek.

Angelina, een nummer uit de jaren 70 van onze eigen Peter Koelewijn. En wat heeft die man een hoop hits op zijn naam staan. Echt ongelooflijk. Door met de man uit Zeist, namelijk Henk Dissel en een...

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

een lange tijd niet meer gehoord. En daarom pakte ik hem nog eens even bij dit tweede uur van Manage Weekend. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Vincent, die draaiden we zojuist. En nu door met Snelle en Thomas Akda. En papa heeft weer eens wat

Ja, dit is beter dan goed. En dat vonden wij vorige week ook. Want toen bombardeerden we hem tot een bingo-schijf van de week. Davy van der Sluis was de man die het allemaal op plaats zette. Door met een man die bekend werd als frontzanger van de band Toontje Lager. In de jaren 80 was hij wereldberoemd in Nederland. Later ging hij solo. Dat ging volgens mij een klein beetje minder. Maar zijn allereerste hit, moet ik zeggen, dat werd een knijter van een hit. Dit is Zonder Jou. Ik voel

Ja, en langzaam gaat hij weg. Erik Meesje was dat en het nummer Zonder Jou. We gaan een plaat draaien van de man die werd geboren onder de naam Bernhard Althoff, oftewel Danny Christian. Sinds 1975, jongens, en dat is al een hele tijd geleden hoor, is de man al actief en hij maakt nog altijd platen. Laatst was hij nog bij John Schaap bij ons in de studio. Dit is een beetje, nou ja, een beetje een Russische plaat lijkt het wel. Ai, ai, ai, ai, Olga!

Ik kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: ben oké.
1: Okay. Ja, dan loop ik met je mee, want schat, ik ben oké. Okay. Emma Heesters was dat hier bij Bingo FM. Manners Weekend, dat is de show waar je naar luistert. Door met Gerard Joling. En speciaal voor Gerard hebben we een heel showorkest uit de kast getrokken. Dit is Niet voor één keer.

Ja, dat was hem helemaal. Jaap Reesema was de man die het allemaal zong speciaal voor ons. Zij is voor mij. En Jaap die zingt altijd van die gevoelige liedjes. Nog eens een keertje lekkere feestmuziek. Dat doet trouwens Frank van Etten wel. Want waar

Een belle histoire, oftewel een mooi verhaal deze keer verteld door Alderliefste samen met Paul de Leeuw. Zometeen gaan we met de vlam in de pijp draaien van Henk Wijngaard, maar nu eerst een plaat van Ray Benjamin en Blijf je nog heel even.

Ja, de man die brak door met dit nummer, hè, met de vlammende pijp. En we konden het allemaal meezingen. Henk Wijngaard, de man die voorheen truckchauffeur was. En daarna ging zingen. En terecht ook, want dat doet hij fantastisch. Ja, het is bijna 4 uur. En dat betekent dat we best een borreltje mogen gaan inschenken, hoor. Dit is John West samen met

Uno, dos, tres, tequila, John West samen met Danny de Munk. We gaan langzaam richting 4 uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet gaan nemen. Ik wens je heel erg veel plezier met alle andere programma's hier bij Bingo FM. Blijf lekker luisteren en geniet van het weekend. Bye bye en tot de

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Campbell de Bruin.
1: Mijn dank gaat natuurlijk uit naar mijn voorgaande collega, Menno Ochter. Jorrit John West, jij laat me leven. En onderweg Marlane. Een hele goede zaterdagmiddag. Halverwege mei alweer, het is de 16e.

0: Over het algemeen zijn er heel veel zangers en weinig zangeressen. Net hoorde je Gekke Makelaar. Het is de laatste van Richelle van Ling. En dit is ook nieuwe muziek. De ex-bingo-schrijver vorige week. Diva. Uit Ochten, Marlane.
1: Ik

Onderweg richting de studio nog een spatje water, druppel regen op mijn voorruit. Ja, een beetje grauw-grijs vandaag, morgen ook nog, tot halverwege de week. En vanaf dan, het gaat

bepaald best meer bijstem. Hij zou stoppen met zingen, maar inmiddels heeft hij een achtergrondkoortje erbij genomen. De mannen met Replays hebben weer een samenwerking. Me Lobby You. En ze gaan weer het land in. En misschien, ja, als dit aanslaat, dan wel een albumpje maken. Hè? Wie weet, het klinkt weer leuk. Het versterkt elkaar in ieder geval wel. Daarvoor hoorde André Hazes. Hij heeft hem opnieuw uitgebracht. De Nacht in Mijn Leven. Hij probeert er ook weer een feestje van te maken. Ja, ik dacht dat hij toch een nieuw soort André Hazes muziek zou gaan uitbrengen. Nou, kies toch voor de commercie. Voor de portemonnee. Niet helemaal verkeerd natuurlijk. Meisje, dit is Avond op Los. Billy Dans, Brace en...

natuurlijk gaan we zo direct ook even op de verjaardagskalender kijken. Die van 16 mei. Nou, ik had het net even over de livestream. Ja, met de zomervakanties weer in aantocht. Of misschien nog wel een verlaten meivakantie. Kan allemaal. Hoef je Mingo FM niet te missen. Dat wou ik even aangeven. Download en blijf op de hoogte via onze Bingo FM app. Nieuws uit ons stadje. En natuurlijk die fantastische livestream.

volgens mij zingt hij niet meer. En leeft hij eigenlijk nog wel? Ik zou het eigenlijk niet weten. Eddie Wijmans, hij was destijds de leadzanger van de New Four. En dit was een solo plaatje van hem. Rozen zonder doornen, ooit wel uitgebracht met de New Four. Maar dit is later opnieuw opgenomen. Janske komt eraan. In mijn gedachten heeft ze opnieuw opgenomen. Een knijteren van een hit van Jannes. Het is de laatste single. Dans tot morgen vroeg. Of dans met mij tot morgen vroeg. En dan gaan we zo direct even op de verjaardagskalender kijken.

Zo gezellig weer hoor, die hete muziek. Die lekkere plaatjes van Big OFM, van Levenslied tot nieuwe Nederlandse pop. Nou, we gaan even op de verjaardagskalender kijken, die van 16 mei. Wieteke van Dort. Zij is vandaag 83 geworden. Leeft ze eigenlijk nog wel? Ik weet het eigenlijk niet. Of het is haar geboortedag, of... dat ga ik nog even uitzoeken. Nederlands actrice, cabaretière, ja, en zangeres. Comeback in Secret Duets. Dus ja, volgens mij leeft ze nog. Maar ik zoek het nog even uit. Maar waarom zeg ik dat? Ik begin een beetje te twijfelen. Want ja, Loretta Schrijver staat hier ook op. Ze had vandaag 70 moeten worden. En ze is vorig jaar overleden. Nederlands televisiepresentatrice. Onder andere bekend van Koffietijd. En dat heeft ze met Bas Westerwil in 2013 gepresenteerd. Maar dan kom ik ook bij. Ja, Bas Westerwil. En die is gisteren overleden. Die had vandaag 63 moeten worden. Nou, kijk maar op ad.nl, NOS. Ja, dat is vanochtend bekendgemaakt dat hij eigenlijk in zijn slaap is overleden. Ik heb daar nog wel naar gekeken, hoor. Bas Westerwil, Klokhuis. Van mij deed hij ook nog dingetjes Sesamstraat. Jeugd, ja, het schooljournaal deed hij vroeger. Nostalgie. Had 63 moeten worden. Nou, hij was ook radiopresentator bij Noord-Holland. Radio RTV Noord-Holland. En Sublime FM heeft hij ook gepresenteerd. Qua radio dan, hè. Wereldartiesten zijn jarig. Janet Jackson, vandaag 60 geworden. Uit de beruchte familie Jackson, natuurlijk. Laura Pausini, dichter bij huis. Zij komt uit Italië, Italiaanse zangeres. Ja, zij was de host van het Songfestival in 2022. La Solitudine, heeft later Paul de Leeuw nog gecoverd. Misschien zet ik er zo nog wel wat van op mijn playlist. Maar het is vandaag ook een heugdelijk feest. Het is feest in Volendam. Want 42 is geworden Simon Keizer. Ja, die van Nick en Simon. Daar hoort natuurlijk een lekker Volendams liedje bij van de heren. Omdat Simon jarig is. Van goed

Platwereldhits, door met de leuke Nederlandstalige muziek. Want daarvoor zijn wij opgericht. Hè? Nieuws, informatie en natuurlijk de lekkerste Nederlandstalige muziek. En dat doen we al jaren. En aperitief is er ook al jaren gezellig. Hè? Ja, zo het einde van de zaterdagmiddag. We gaan zometeen wat van Wiltura draaien. Het zou zomaar een piratenclassic kunnen zijn. Het huisje in Montmartre komt uit 1979. Maar eerst even lekker swingen met de mannen van Timeless en Django Wagner. Where's the love?

klassiekers uit onze schatkamer. Ja, Suzanne Freek ga ik als laatste in dit uurtje draaien. Zodat ik ben er nog een uurtje bij je terug. Als het avond is, nog een uurtje. En dan is het weer avond. En Suzanne Freek die zijn bezig met 10 concerten in de Gelderdom. Met Hanna mee in het voorprogramma. En afgelopen vrijdag, gisteren is dat dus van gang gegaan. En vandaag spelen ze weer. Op dit moment spelen ze. Ik zit even te kijken op hun website. Daar spelen pas om 8:30. Maar de fanzone is open om 3:00 in de middag. Dus het is al een beetje bezig aan de Gelderdom. En morgen doen ze dat ook weer. En dat gaat eigenlijk volgend weekend ook weer door. Ik weet niet of er nog kaarten... Ja, als ik hier op de website zie staan... zijn er nog kaarten te kopen. Een eurotje of 70. Dus mocht je erheen willen, check het even. Google even op suzannefreek.nl. Soms voor

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis Ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Ondernemer op de Utrechtse radio. En jouw lach, en die proberen we op jouw gezicht te toveren. Roeland Beelen heeft een nieuwe. Lotje was een grote hit. Dit is zijn nieuwe plaat. Dansvloer Dilemma.

En wie ook een grote hit in handen heeft, dat is Justin de Wild uit Veenendaal. We gaan zijn vrolijke cheerio draaien. En onderweg. Op Big OFM ook Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. Hun duetje In Mijn Armen.

eventjes niet geweest, ja. Af en toe ga ik ook nog wel eens een keer op vakantie. Druk bestaan, druk werkend bestaan. Dus dan moet je je af en toe ook nog wat rustpuntjes gunnen. En dat doe ik het liefst in het buitenland. Ik

Ja, Vitabella, het gaat over Rome. Ik was in Sicilië, diverse plaatjes aangedaan. Het was eigenlijk wel koud voor de tijd van het jaar. Normaal is het een graad of 25, 26. En het was 22 graden, maar met het zonnetje eigenlijk wel prima te doen hoor. Maar toch een beetje raar weer in Europa. In Spanje regende het ook. Een collega van mij was in Rodos en daar regende het ook een paar dagen. Dus, ach ja. De opwarming of, ik weet het niet. Hé, dit is leuk. Favoriete kroeg. Gino Graus.

0: Guus Meeuwers. Zaterdagavond komt eraan. Ga je nog stappen, wilde plannen? Even de kroegje hit draaien. Arie Passier gecoverd door Senna. Zing maar mee met Kleine Vogel.
1: Het was

0: van Henk Dame, word nou niet verliefd. Nou ja, moet lekker zelf weten. Ja, kan niet meer hè, verliefd. Ik ben al zoveel jaren samen. Oké, we gaan een piratenclassic draaien, 17:50. Dit is een oudje van Duo Onbekend. Rode rozen op witte zijde.
1: Dit is een Kendall de Bruin piratenclassic. Piratenclassic.

Sommige artiesten hoef je niet aan of af te kondigen. Nou, Frans Bauer, die heeft die status wel bereikt. Maar ja, dan zou ik hier helemaal voor niks heen gekomen zijn. Hè? Dus Frans Bauer, daar rijden we Undo Stress. Een leuke zomerrit van misschien wel, wat is het, 10, 15 jaar geleden, denk ik wel. Rutje Kot gaan we zo direct draaien. Ik had nog even beloofd om Pierre van Dam te draaien. Het neefje van Koos Alberts heeft misschien wel de grootste hit van Koos Alberts opnieuw. Feestend, vrolijk uitgebracht. 2026 proof, zeggen we dan. Ik verscheur je foto.

Naar Big O, in ieder geval naar Aperitief. De muziek gaat gewoon lekker door. Vanavond lekker veel non-stop muziek. We sluiten dit programma af met een stukje van de Bevers. We zijn er bijna bij 6 uur. Dit is nog even Rutje Kots. Ik ga door. Tot morgen, 4 uur. Yeah.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van Putten met het NOS Journaal.
2: De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimum temperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

om voor te schamen. De toekomst is niet stuk. Verdriet verwatert 7 van de 10 keer.

0: via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. En wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide...

0: In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimum temperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zitten.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op

0: in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
2: In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT.

0: Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van, het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker. Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: Het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waarop

0: café de basis. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen. Bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kannen lachen als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
1: Nederland,
0: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fout

we het echt gaan zien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.